0: muziek, sport en ontmoeting. Op het programma staan onder meer een grote jaarmarkt, een feesttent met DJ's en livebands en activiteiten zoals talent in de tent en een vossenjacht. Ook jongeren krijgen een steeds grotere rol bij het evenement. Dit jaar doet de nieuwe ploeg Dubbel Dorst mee. Hoogtepunten zijn onder meer de quiznight, de zeskamp en de feestavonden met onder andere Function en Pater Moes Groen. De toegang tot alle activiteiten is gratis. De Wereldboekenmarkt was altijd in het eerste weekend van februari in Huize Paardenwijn Boekel. Maar dit jaar zijn er een paar belangrijke wijzigingen voor deze markt. Hij wordt nu gehouden van vrijdag 29 tot met zondag 31 mei. En ook de plek is anders, want bezoekers zijn voortaan welkom in Manege de Stap in de Mortel. De opbrengst van de markt komt ten goede aan Mozambique. Daar wordt het geld gebruikt om waterputten te slaan in een afgelegen dorpsgemeenschap in het binnenland. Bezoekers zijn welkom in het laatste weekend van mei om op deze nieuwe locatie te komen snuffelen in een grote selectie van boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

Rabona con Johnny Wayne. Saga.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar

0: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelhand. De Wereldboekenmarkt was altijd in het eerste weekend van februari in Huizen Padua in Boekel. Maar dit jaar zijn er een paar belangrijke wijzigingen voor deze markt. Hij wordt nu gehouden van vrijdag 29 tot met zondag 31 mei. En ook de plek is anders, want bezoekers zijn voortaan welkom in Manege de Stap in de Mortel. De opbrengst van de markt komt ten goede aan Mozambique. Daar wordt het geld gebruikt om waterputten te slaan in een afgelegen dorpsgemeenschap in het binnenland. Bezoekers zijn welkom in het laatste weekend van mei om op deze nieuwe locatie te komen snuffelen in een grote selectie van boeken. De gemeente Boekel wil grond verkopen aan woningcorporatie Peelhand Wonen. En het gaat om een perceel in Venhorst. Dat perceel zou dan bestemd zijn voor de bouw van 11 sociale huurwoningen binnen het project De Biezen Fase 1A. Peelhand Wonen zal het terrein uitsluitend gaan gebruiken voor het bouwen van deze woningen. De gemeente ziet af van een selectieprocedure omdat Peelhand Wonen de enige woningcorporatie in Boekel is die ook voldoet aan alle wettelijke eisen voor sociale woningbouw. Maurits Bast uit Lieshout is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking was tijdens de landelijke reddingbootdag bij de KNRM in Huizen. Burgemeester Serge Ferraro van de gemeente Huizen reikte op zaterdag 9 mei de koninklijke onderscheiding uit namens de koning. Maurits is al ruim 40 jaar op vrijwillige basis actief als plaatsvervangend schipper. Daarnaast houdt hij de maritieme navigatiekaarten up-to-date, zodat de reddingboot altijd de laatste en juiste vaarkaart in de plotter heeft staan. Maurits woont in de gemeente Laarbeek, maar draait zijn piketdiensten vanuit Huizen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelhand. De Gemertse kermis belooft dit jaar ook weer een 5-daags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook

0: leraren zijn aanwezig om uitleg te geven en hun ervaringen met je te delen. Het evenement is vooral bedoeld voor iedereen met interesse in tuinieren, groen en buitenleven. De route kun je zelfstandig bezoeken. De Wereldboekenmarkt was altijd in het eerste weekend van februari in Huize Paardewijn Boekel. Maar dit jaar zijn er een paar belangrijke wijzigingen voor deze markt. Hij wordt nu gehouden van vrijdag 29 tot met zondag 31 mei. En ook de plek is anders, want bezoekers zijn voortaan welkom in Manege de Stap in de Mortel. De opbrengst van de markt komt ten goede aan Mozambique. Daar wordt het geld gebruikt om waterputten te slaan in een afgelegen dorpsgemeenschap in het binnenland. Bezoekers zijn welkom in het laatste weekend van mei om op deze nieuwe locatie te komen snuffelen in een grote selectie van boeken. De gemeente Boekel wil grond verkopen aan woningcorporatie Pilrand Wonen. En het gaat om een perceel in Venhorst. Dat perceel zou dan bestemd zijn voor de bouw van 11 sociale huurwoningen binnen het project De Biezen Fase 1A. Pilrand Wonen zal het terrein uitsluitend gaan gebruiken voor het bouwen van deze woningen. De gemeente ziet af van een selectieprocedure omdat Pilrand Wonen de enige woningcorporatie in Boekel is die ook voldoet aan alle wettelijke eisen voor sociale woningbouw. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbaak.
1: Welkom, dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. That you mind the hell that I quit on my thumb. Real nervous, somebody show him.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. Maurits Bast uit Lieshout is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking was tijdens de landelijke reddingbootdag bij de KNRM in Huizen. Burgemeester Serge Ferraro van de gemeente Huizen reikte op zaterdag 9 mei de koninklijke onderscheiding uit namens de koning. Maurits is al ruim 40 jaar op vrijwillige basis actief als plaatsvervangend schipper. Daarnaast houdt hij de maritieme navigatiekaarten up-to-date, zodat de reddingboot altijd de laatste en juiste vaarkaart in de plotter heeft staan. Maurits woont in de gemeente Laarbeek, maar draait zijn piketdiensten vanuit Huizen. Op 6 en 7 juni is de jaarlijkse Laarbeekse open tuinenroute. Bewoners van Laarbeek stellen hun tuinen gratis open voor het publiek. Zo krijgen bezoekers een inkijkje in allerlei tuinstijlen. Die variëren van bloemrijke siertuinen tot strak ingerichte tuinen en natuurtuinen. De tuineigenaren zijn aanwezig om uitleg te geven en hun ervaringen met je te delen. Het evenement is vooral bedoeld voor iedereen met interesse in tuinieren, groen en buitenleven. De route kun je zelfstandig bezoeken. Van 14 tot en met 17 mei zijn de dorpsfeesten in Alerikstel. 4 dagen lang staat het dorp in het teken van muziek, sport en ontmoeting. Op het programma staan onder meer een grote jaarmarkt, een feesttent met DJ's en livebands en activiteiten zoals talent in de tent en een vossenjacht. Ook jongeren krijgen een steeds grotere rol bij het evenement. Dit jaar doet de nieuwe ploeg Dubbel Dorst mee. Hoogtepunten zijn onder meer de quiznight, de zeskamp en de feestavonden met onder andere Function en Pater Moes Groen. De toegang tot alle activiteiten is gratis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarige kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. Van 14 tot en met 17 mei zijn de dorpsfeesten in Alerikston. 4 dagen lang staat het dorp in het teken van muziek, sport en ontmoeting. Op het programma staan onder meer een grote jaarmarkt, een feesttent met DJ's en livebands en activiteiten zoals talent in de tent en een vossenjacht. Ook jongeren krijgen een steeds grotere rol bij het evenement. Dit jaar doet de nieuwe ploeg Dubbel Dorst mee. Hoogtepunten zijn onder meer de Quiznight, de Zeskamp en de feestavonden met onder andere Function en Pater Moeskroen. De toegang tot alle activiteiten is gratis. De gemeente Boekel wil grond verkopen aan woningcorporatie Peelrond Wonen. En het gaat om een perceel in Venhorst. Dat perceel zou dan bestemd zijn voor de bouw van 11 sociale huurwoningen binnen het project De Biezen Fase 1A. Peelrond Wonen zal het terrein uitsluitend gaan gebruiken voor het bouwen van deze woningen. De gemeente ziet af van een selectieprocedure omdat Peelrond Wonen de enige woningcorporatie in Boekel is die ook voldoet aan alle wettelijke eisen voor sociale woningbouw. Op 6 en 7 juni is de jaarlijkse Laarbeekse open tuinenroute. Bewoners van Laarbeek stellen hun tuinen gratis open voor het publiek. Zo krijgen bezoekers een inkijkje in allerlei tuinstijlen. Die variëren van bloemrijke siertuinen tot strak ingerichte tuinen en natuurtuinen. De tuineigenaren zijn aanwezig om uitleg te geven en hun ervaringen met je te delen. Het evenement is vooral bedoeld voor iedereen met interesse in tuinieren, groen en buitenleven. De route kun je zelfstandig bezoeken. De Gemertse Kermis belooft dit jaar ook weer een 5-daags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook gebeuren, want er is voor elk wat wils. Een belangrijk kenmerk natuurlijk is dat de kermis en de optredens gratis toegankelijk zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrond.nl.
0: Omroep Peelrond, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overweg.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.

Nou, ze houdt duidelijk van andere dingen dan ik. Singing in the Rain, I Like It, zingt ze ook nog. Ik hou absoluut niet van in de regen zingen, lopen of wat dan ook. Nee, regen is wel nodig natuurlijk, maar geef mij het zonnetje maar. Sheila en de Black Devotion, dus inderdaad aan het begin van Klaarwakker bij OVZ 920. Hele goedemorgen, 7 uur geweest, 2 uur lang dit programma met muziek om je op weg te helpen richting de rest van de dag.

willen dat ik het genie was geweest die de muziek van ABBA had bedacht. Mama Mia hoorde je dit keer hier. Ja. Het weer van 20 jaar geleden dan. Het was toen bewolkt met motregen gedurende de ochtend. De maximum temperatuur bereikte 15 graden. 'S Nachts ging het terug naar 9. De wind blies uit het westen en in de middag werd het droog. Klaar, wakker.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Martin Nimmer van Boston More and the Feeling. Hier op OSR gaan wij een duik nemen in het archiefnieuws van de maand mei 1966. De provincie Zeeland start met de aanleg van de Oosterscheldekering. En een Russische kernonderzeeër loopt in 1986 vast voor de kust van Zweden. Ten slotte in 2016 in Maastricht wordt een nieuwe vleugel van het ziekenhuis UMMC Plus geopend. MUMC, ja, dat was het. Goed, de sportraad van vandaag. Welke schaatser won in mei 1986 de wielerklassieker de Ronde van Drenthe? Het antwoord zometeen.

Cure en Close to Me. En het was Yvonne van Gennep, de schaatser die in mei 1986 de wielerklassieker de Ronde van Drenthe won. Had jij het antwoord goed? Wist een van je collega's dit? Of iemand die bij je in de buurt stond? Of helemaal niemand? Of waren jullie nog aan het discussiëren over nee, dat was zij? Nee, het was toch zij. Morgen weer een nieuwe vraag, nieuwe sportvraag van de dag. Nu gaan we terug naar de muziek waar het om draait op over zijn 9-2-0. In Klaarbakker, woensdagochtend, White Set Fat. Don't talk, just kiss.

Miss You met Nona, Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss. OSR 920, je weet het, luister je naar via DAB plus FM, slimme speakers, internet. Dat niet alleen, alles komt hier voorbij. Bijna alle talen wel eens af en toe zo. En alle jaartallen sowieso. En ook datgene wat je misschien wat minder goed kent. Maar ook de hits, die uit het verleden ook trouwens. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, zo'n hit van toen, The Walker Brothers.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3% tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelhand. De Gemertse kermis belooft dit jaar ook weer een 5-daags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook gebeuren, want er is voor elk wat wils. Een belangrijk kenmerk natuurlijk is dat de kermis en de optredens gratis toegankelijk zijn. De Wereldboekenmarkt was altijd in het eerste weekend van februari in Huize Padua in Boekel. Maar dit jaar zijn er een paar belangrijke wijzigingen voor deze markt. Hij wordt nu gehouden van vrijdag 29 tot met zondag 31 mei. En ook de plek is anders, want bezoekers zijn voortaan welkom in Manege de Stap in de Mortel. De opbrengst van de markt komt ten goede aan Mozambique. Daar wordt het geld gebruikt om waterputten te slaan in een afgelegen dorpsgemeenschap in het binnenland. Bezoekers zijn welkom in het laatste weekend van mei om op deze nieuwe locatie te komen snuffelen in een grote selectie van boeken. Op 6 en 7 juni is de jaarlijkse Laarbeekse open tuinenroute. Bewoners van Laarbeek stellen hun tuinen gratis open voor het publiek. Zo krijgen bezoekers een inkijkje in allerlei tuinstijlen. Die variëren van bloemrijke siertuinen tot strak ingerichte tuinen en natuurtuinen. De tuineigenaren zijn aanwezig om uitleg te geven en hun ervaringen met je te delen. Het evenement is vooral bedoeld voor iedereen met interesse in tuinieren, groen en buitenleven. De route kun je zelfstandig bezoeken. De gemeente Boekel wil grond verkopen aan woningcorporatie Peelhand Wonen. En het gaat om een perceel in Venhorst. Dat perceel zou dan bestemd zijn voor de bouw van 11 sociale huurwoningen binnen het project De Biezen fase 1a. Peel van het Wonen zal het terrein uitsluitend gaan gebruiken voor het bouwen van deze woningen. De gemeente ziet af van een selectieprocedure omdat Peel van het Wonen de enige woningcorporatie in Boekel is die ook voldoet aan alle wettelijke eisen voor sociale woningbouw. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of...
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Klaar wakker.
1: Je vaste ochtendritueel.

0: Nog niet zo lang geleden dat dit nummer uitkwam. Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Je horen ze hier in Klaar Wakker. We gaan naar 2 van 1. Kenneth Heath zit daarin vandaag. Muziek dus van heel wat jaartjes terug. On the Road Again, daar beginnen we mee. En we eindigen straks met het tweede nummer. Going Up The Country.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

week. Ja, Kenneth Heath, On the Road Again and Going Up the Country. En die hoorde je hier in Klaarbakker op woensdagochtend. Van harte welkom. We hebben een kopje koffie. De boterhammen zijn inmiddels al lang op. En we hebben ook muziek van Genesis. Follow you, follow me.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Het weer is nog droog. Later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Lionel Richie en Angel. Joni Mitchell ook nog met Big Yellow Taxi. En we gaan weer naar onze top 1000.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we Marianne Rosenberg uit 1976 met het nummer Ich bin wie du. Rosenberg nam dit Duitsstalige nummer op in een studio in Berlijn. De tekst gaat over zelfacceptatie en gelijkwaardigheid. Rosenberg schreef het nummer samen met componist Joachim Haider. Het werd een van haar grootste hits in Duitsland en in Nederland. En als er gefoxtrot moet worden, komt dit nummer altijd en overal voorbij.

Het was een grote exportproduct destijds. De groep Tour Limited, Maximum Overdrive, hoorde je hier. Marianne Rosenberg, de vorige Bimbi Doe, zo'n nummer wat iedereen kent. Wat iedereen wel eens heeft gehoord, of al is het maar op een feestje. Als er gedanst moet worden. En dan met name natuurlijk als het de Foxdop betreft.

0: tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you.
1: Fingers crossed met Rowan Spencer Smith aan het slot van Klaarbakken voor vandaag. Mag ik je bedanken voor het luisteren? Alleen nog zeggen dat ik er morgen weer ben vanaf 7 uur in de ochtend. En veel plezier wensen met alle programma's. En nog een mooie dag, dat ook. De Supremes als laatste.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3% tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
4: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Van 14 tot en met 17 mei zijn de dorpsfeesten in Alerikston. 4 dagen lang staat het dorp in het teken van muziek, sport en ontmoeting. Op het programma staan onder meer een grote jaarmarkt, een feesttent met DJ's en livebands en activiteiten zoals talent in de tent en een vossenjacht. Ook jongeren krijgen een steeds grotere rol bij het evenement. Dit jaar doet de nieuwe ploeg Dubbel Dorst mee. Hoogtepunten zijn onder meer de Quiznight, de Zeskamp en de feestavonden met onder andere Function en Pater Moes Groen. De toegang tot alle activiteiten is gratis. De Gemertse Kermis belooft dit jaar ook weer een 5-daags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook gebeuren, want er is voor elk wat wils. Een belangrijk kenmerk natuurlijk is dat de kermis en de optredens gratis toegankelijk zijn. De gemeente Boekel wil grond verkopen aan woningcorporatie Peelrand Wonen. En het gaat om een perceel in Venhorst. Dat perceel zou dan bestemd zijn voor de bouw van 11 sociale huurwoningen binnen het project De Biezen Fase 1A. Peelrand Wonen zal het terrein uitsluitend gaan gebruiken voor het bouwen van deze woningen. De gemeente ziet af van een selectieprocedure omdat Peelrand Wonen de enige woningcorporatie in Boekel is die ook voldoet aan alle wettelijke eisen voor sociale woningbouw. Op 6 en 7 juni is de jaarlijkse Laarbeekse open tuinenroute. Bewoners van Laarbeek stellen hun tuinen gratis open voor het publiek. Zo krijgen bezoekers een inkijkje in allerlei tuinstijlen. Die variëren van bloemrijke siertuinen tot strak ingerichte tuinen en natuurtuinen. De tuineigenaren zijn aanwezig om uitleg te geven en hun ervaringen met je te delen. Het evenement is vooral bedoeld voor iedereen met interesse in tuinieren, groen en buitenleven. De route kun je zelfstandig bezoeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemer Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: begin van de jaren 70. The Fortunes and You've Got Your Troubles and I've Got Mine. Glass Tiger and Don't Forget Me When I'm Gone. Goedemorgen, van harte welkom. Oh, we zijn er weer tot 12 uur. Met Muziekfabriek, dankjewel Ronnie Thijssen. Van de afgelopen 2 uur klaar, wakker. Je hoort hem morgen vroeg weer. Om 7 uur mag hij weer van start. Dus om 6 uur uit zijn bedje, ja. Politie gebruikte vorig jaar vaker geweld. En dat komt door een verharde samenleving. Een schandalig en totaal onacceptabel. Bestuurders kwaad over geweld in Loosdrecht. En ook in Apeldoorn en Den Haag onrust bij asielprotesten. Ja, het is een groot probleem. Ik weet ook niet hoe we het moeten oplossen. Laten we ons maar bezighouden met Muziekfabriek. En wat hebben we daarin? De plaat is een verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. En natuurlijk, zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Eenmalig hitje uit de jaren 80. Man Without Hats and the Safety Dance. Colin Blundstone en Wonderful and Cher. Daar begonnen we mee. A Love and Understanding. OSR 920, jouw vriendje op de radio met Muziekfabriek. Chris Norman, terug naar de jaren 70 met Smokey. En Lay Back in the Arms of Someone.

0: Roxette, een van de vele hits die ze gemaakt hebben. En Fading Like Flowers Every Time You Leave. Woensdag tot en met vrijdag is het weerbeeld wisselvallig. Met geregeld buien en af en toe zon. Het blijft ronduit fris met dagelijks 12 graden. Westenwind is meestal matig van kracht. En in het westen van de regio soms vrij krachtig. Komend weekend draait de wind naar het zuiden en wordt het droger. En ook de temperaturen zetten dan een stijgende lijn in.
1: OSR 920.
2: Precies wat je nodig hebt.

beste muziek uit de jaren 60 hoor je hier op OSR 920. Exciters and Tell Him Exposed hadden we ook nog. En When I Look at Him. En Julien Claire en Saint-Ontien. Op zijn Frans. Ja, mag ook af en toe wel tussendoor. Dit is James Blunt, A Wise Man.

Ach, wat een feest op je radio. Mooi dit, hè? Led Zeppelin en Whole Lotta Love. Peter Gabriel en Salisbury Hill. Zo direct het nieuws van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Met onder andere de platen zijn verhaal. Marvin Gaye en Sexual Healing. Hier op OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. Iran zou ook nog veel mobiele lanceerinstallaties en raketten van voor de oorlog in bezit hebben. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Eerder meldden het ABP en metaalfonds PME dat hun dekkingsgraad was gedaald. Beide fondsen vallen nog onder het oude stelsel. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond 1 uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond.
4: De rechtbank heeft bezwaren tegen lichtreclame in Den Dungen afgewezen. Een lokale praktijk mag daarmee definitief een lichtreclamebord aan de gevel laten hangen. Omwonenden hadden eerder hun zorgen geuit over de mogelijke verstoring van het straatbeeld en de impact op de leefomgeving door de verlichting. Zij vreesden voor overlast en een aantasting van het woongenot. De rechter oordeelde echter dat de lichtreclame voldoet aan de geldende regelgeving en de gemeentelijke welstandsnota. Er is volgens de rechtbank geen sprake van onacceptabele hinder. De gemeente Gestel staat op het punt nieuwe wethouders aan te stellen. Deze beoogde portefeuillehouders presenteren hun beleidsplannen. Belangrijke onderwerpen op de agenda zijn de voortgang van woningbouwprojecten en de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De focus ligt hierbij op het versnellen van de bouw van betaalbare woningen voor starters en gezinnen, een terugkerend thema in de lokale politiek. Tegelijkertijd wordt de haalbaarheid van een nieuwe locatie voor de opvang van asielzoekers onderzocht, rekening houdend met draagvlak en infrastructuur. Inwoners van Sint-Michiels-Gestel hebben voor het 4e jaar op rij meer zorgkosten gemaakt. Uit nieuwe cijfers van dataverzamelaar Factis blijkt dat in 2024 ruim €92 miljoen aan zorgkosten werd gemaakt. Teruggerekend naar het aantal inwoners is dit een stijging die al 4 jaar aanhoudt. De gemiddelde inwoner in Sint-Michiels-Gestel maakte €3.070 aan zorgkosten, een toename vergeleken met de €2.880 in 2023. Dit bedrag is inclusief de kosten voor mensen die het hele jaar gezond zijn gebleven.
3: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Ben van Rio.
1: Woensdag tot en met vrijdag is het weerbeeld wisselvallig met geregeld buien. En af en toe zon, het blijft ronduit fris, dagelijks 12 graden. Terrence Trent D'Arby in Sign Your Name en Rupert Holmes in Escape, de Pina Colada song. Ach, heerlijk, lekker buiten in het zonnetje. Ja, de komende dagen wordt het wat minder, maar de zon zit er weer aan te komen. Van het weekend komt het weer helemaal goed. Johnny Mathis, I'm

was een van de producers van onder andere Michael Jackson, Quincy Jones. Een paar platen heeft hij zelf gemaakt. Dit was er eentje van Stuff Like That, Christina Aguilera. What a Girl Wants, What a Girl Needs. OSR 920, jouw vriendje op de radio. Destiny's Child, dit was nog met Beyoncé. And I Will Survive.

0: Shine Like a Star, Everly Brothers en Bye Bye Love. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Er hangt iets in de lucht vanavond, maar ik zou niet precies weten wat. Ik weet wel dat ik al heel erg lang op dit moment heb zitten wachten. Eindelijk lijkt het ervan te komen. Vanavond is je ontmaskering een feit. Dan krijg ik te zien wie je werkelijk bent. En dan is het voorgoed afgelopen met het typetje dat jij altijd hebt gespeeld. Je anders voordoen dan wie je werkelijk was, daar ben je altijd goed in geweest. Maar nu val je uit je rol. Als je er uiteindelijk aan onderdoor gaat, hoef je van mij geen toegestoken hand te verwachten om je te redden. Ik heb je altijd in de gaten gehouden toen je je toneelstukjes opvoerde. Ik was de toeschouwer bij alles wat je deed en ik had je door. Misschien wist je niet dat ik je altijd en overal heb gevolgd, maar dat deed ik dus mooi wel. En nu doe je dat masker maar eens af, want je hele leven is één grote leugen geweest. En reken maar dat ik onthoud wie je bent. Hoe zou ik jou nou kunnen vergeten na die ene ontmoeting tussen ons tweeën? Ik denk dat jij er nu liever niet meer aan wilt denken, maar er was zelfs een moment waarop we het prima met elkaar konden vinden. Maar nu is er niets meer tussen ons en ik weet heel goed waarom. Jij kunt wel net doen alsof er niks aan de hand is, maar door die stilte heen klinkt een keiharde leugen. Terwijl de pijn tussen ons steeds heviger wordt, weten we ook dat het ooit tot een uitbarsting moet komen. Vanavond bijvoorbeeld. Of op een ander moment. Maar eens zul je ontmaskerd worden. Dan is het definitief over tussen ons. Dan is de liefde voorgoed voorbij. Omdat je nooit open en eerlijk tegen me geweest bent.

kent ze natuurlijk van Come On Arlene. Dat was wel de grootste hit die ze hadden. Maar dit was een kleine knijter. Dexys Midnight Runners en Gino Highlight en California. En de plaat is een verhaal. Deden we met Phil Collins en In The Air Tonight. Tim Harden. What can

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen, heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Van 2018 tot 2021 misbruikte de 41-jarige John Sedell 3 jongens. Zijn broer hield steeds vol dat hij niet kon lopen of praten en de misdrijven dus ook nooit gepleegd kon hebben. Ook medische professionals werden om de tuin geleid. De politie ontdekte dat de verdachte niets mankeerde en dat zijn kwalen verzonnen waren. De medeplichtige broer moet ruim 2 jaar de cel in. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matig tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. Maurits Bast uit Lieshout is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking was tijdens de landelijke reddingbootdag bij de KNRM in Huizen. Burgemeester Serge Ferraro van de gemeente Huizen reikte op zaterdag 9 mei de koninklijke onderscheiding uit namens de koning. Maurits is al ruim 40 jaar op vrijwillige basis actief als plaatsvervangend schipper. Daarnaast houdt hij de maritieme navigatiekaarten up-to-date, zodat de reddingboot altijd de laatste en juiste vaarkaart in de plotter heeft staan. Maurits woont in de gemeente Laarbeek, maar draait zijn piketdiensten vanuit Huizen. Van 14 tot en met 17 mei zijn de dorpsfeesten in Alerikston. 4 dagen lang staat het dorp in het teken van muziek, sport en ontmoeting. Op het programma staan onder meer een grote jaarmarkt, een feesttent met DJ's en livebands en activiteiten zoals talent in de tent en een vossenjacht. Ook jongeren krijgen een steeds grotere rol bij het evenement. Dit jaar doet de nieuwe ploeg Dubbel Dorst mee. Hoogtepunten zijn onder meer de quiznight, de zeskamp en de feestavonden met onder andere Function en Pater Moes Groen. De toegang tot alle activiteiten is gratis. De Wereldboekenmarkt was altijd in het eerste weekend van februari in Huize Paardenwijn Boekel. Maar dit jaar zijn er een paar belangrijke wijzigingen voor deze markt. Hij wordt nu gehouden van vrijdag 29 tot met zondag 31 mei. En ook de plek is anders, want bezoekers zijn voortaan welkom in Manege de Stap in de Mortel. De opbrengst van de markt komt ten goede aan Mozambique. Daar wordt het geld gebruikt om waterputten te slaan in een afgelegen dorpsgemeenschap in het binnenland. Bezoekers zijn welkom in het laatste weekend van mei om op deze nieuwe locatie te komen snuffelen in een grote selectie van boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

Lewis en de News. If This Is It, inderdaad. Dit is de eerste plaat op deze middelste dag van de week. Het is woensdagmiddag. Dankjewel, Ben van Riel. Graag morgen. Dit is Broodje Over Zeg. We zien tijdens de lunch. Tot 2 uur ben ik bij je. Met nu een Nederlandstalige plaat om mee verder te gaan. Dit is Waylon en Jan Smit. Goedemiddag.

prachtige stem heeft hij. Gavin DeGraw op OSR 920, Best I Ever Had. Daarvoor een van die hits van The Police met Sting destijds in hun midden. A Message in a Bottle. Woensdagmiddag, broodje OSR, muziek tijdens de lunch. Mocht je er aan begonnen zijn, eet smakelijk, geniet van de lunch en van OSR 920. Op deze woensdag, de dag voor Hemelvaart. Dus op naar een vrije dag morgen. Mooi vooruitzicht. En genieten van The Verve nu. Dit is Bittersweet Symphony. 'Cause it's

Quinty Politi, zo heten ze, absoluut. Zometeen de hoofdpunten uit het radionieuws van deze woensdag. Erbij ook de weerswachting van deze middag. Daarvoor nog deze hit van Kincaid. Dit is Dreams Are Ten A Penny. Wake up.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is één persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet schreeuwen en de politie verbaal belagen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Een van de mooiste die ze ooit maakte, Torp van de band Coldplay. Tijd nu voor wat reggae en dan kom je al snel terecht bij Bob Marley. Maar dit is zijn oudste zoon. Dit is Ziggy en Tomorrow People.

0: Zojuist even een klein stapje terug in de tijd en dat deden we met de Contours uit de film van Dirty Dancing, Do You Love Me? En dan deze No Mercy. Where do you go? Zometeen de Soulful Dynamics, maar eerst even nog de nummer 1 van Nederland. Dit is Alex Warren.
1: How

Dus ik heb de stal van Frank Varian. Boniem. Vele hits in Nederland. En één dat was de Bahama Mama zojuist. Zometeen het nieuws en het nieuws uit de regio van 1 uur. En daarna verder met deel 2 van Broodje OSR. Wat mij betreft gaat het zo in de laatste dit uur. Deze dame, Beyoncé.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consumentenmarkt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. Het doel is om verbruikers minder stroom tijdens piekuren op het volle net te laten benutten. Daardoor komt er meer ruimte om andere gebruikers aan te sluiten. De ACM zal de komende tijd kijken wat het plan voor consumenten gaat betekenen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Er werden ook ruim 50.000 dozen met nicotinezakjes gevonden. Dat is tabak in poedervorm. De NVWA zal de verboden producten vernietigen en dat moet door de eigenaren van de opslagen zelf betaald worden. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar NordSea zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. Veel klanten, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en vervoersbedrijf Transdev, kregen met storingen te maken. Bij NordSea wordt met man en macht gewerkt om het reguliere stroomnet weer aan de praat te krijgen. De oorzaak van de brand wordt op dit moment nog onderzocht. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Zowel op de Nederlandse wegen als op de wegen richting het buitenland kan het druk worden. De afgelopen jaren stond er op de avond voor Hemelvaartsdag een file van ruim 1000 kilometer. Het grootste oponthoud ontstaat vaak op de A2 en de A27, maar ook op de wegen rond Nijmegen en Arnhem. In Duitsland kan ook de nodige vertraging ontstaan door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. Van 14 tot en met 17 mei zijn de dorpsfeesten in Alerikston. 4 dagen lang staat het dorp in het teken van muziek, sport en ontmoeting. Op het programma staan onder meer een grote jaarmarkt, een feesttent met DJ's en livebands en activiteiten zoals talent in de tent en een vossenjacht. Ook jongeren krijgen een steeds grotere rol bij het evenement. Dit jaar doet de nieuwe ploeg Dubbel Dorst mee. Hoogtepunten zijn onder meer de Quiznight, de Zeskamp en de feestavonden met onder andere Function en Pater Moeskroen. De toegang tot alle activiteiten is gratis. Maurits Bast uit Lieshout is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking was tijdens de landelijke reddingbootdag bij de KNRM in Huizen. Burgemeester Serge Ferraro van de gemeente Huizen reikte op zaterdag 9 mei de koninklijke onderscheiding uit namens de koning. Maurits is al ruim 40 jaar op vrijwillige basis actief als plaatsvervangend schipper. Daarnaast houdt hij de maritieme navigatiekaarten up-to-date, zodat de reddingboot altijd de laatste en juiste vaarkaart in de plotter heeft staan. Maurits woont in de gemeente Laarbeek, maar draait zijn piketdiensten vanuit Huizen. De Gemertse Kermis belooft dit jaar ook weer een 5-daags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook gebeuren, want er is voor elk wat wils. Een belangrijk kenmerk natuurlijk is dat de kermis en de optredens gratis toegankelijk zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
0: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Het eerste nummer na het nieuws van 1 uur en het nieuws uit uw regio is een live versie. Het oud succes van Ike en Tina Turner, de Nutbush City Limits, gedaan door Bret Hart en Joe Bonamassa. Een lekker stukje blues dus. Tot 2 uur op Roadshow, is erg fijn dat u luistert. Op deze woensdagmiddag de dag voor Hemelvaartdag met nu de Pesadinas.

De Nederlandstalige hit van dit moment. Het staat in onze Nederlandse hitlijst bovenin. Justin de Wild en Cheerio. Daarvoor een Franstalige plaat van Mark Hamilton. Comme j'ai toujours envie de mer. Een hele mond vol. Nu verder met Wet, Wet, Wet.

Zeker gedaan door de Kids from Fame. En Fame, dat was een razend populaire tv-serie in de jaren 80 in Nederland. Zometeen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws. Daarbij ook de weersverwachting van deze woensdag. Daarvoor nog Emily Sunday.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consumentenmarkt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar NordSea zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Broodje OSR.

rustpunt tijdens Broodje OSR op deze woensdagmiddag was een hit van Kansas. Dust in the Wind, zometeen muziek van de Rembrandts en Peggy Goo, de zomerhit nog van zo'n 2 jaar geleden. Dat is onderweg. Daarvoor deze dame die we kennen van de Spice Girls. Ze heet Gary Halliwell, oud succes van de Weather Girls, It's Raining Men.

Ik zei de zomerhit van een jaartje of twee geleden, maar het is 3 jaar geleden al dat deze plaat nummer 1 stond in Nederland. Becky Goo, It Goes Like Na Na Na. Op deze, ja, de zonnige dag. De zon laat zich wel zien vandaag, maar het

Johnson. En dat was de man die we kennen van Frankie Goes to Hollywood. Daarvoor een avondje van James en Bobby Purify. En I'm Your Puppet. Dat was mijn aandeel van deze woensdag. Zometeen na het nieuws verder met OSR in de middag met Peter Derks en Martin Huibers. Maak er nog een mooie dag van. Morgen een fijne dag. En dan ben ik er om 12 uur weer tijdens Broodje OSR. De laatste, Lilywood en de...

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. De 20-jarige Tommy S. mag wat het Openbaar Ministerie betreft 20 jaar achter de tralies plaatsnemen voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alagoes. S. zou op 14 oktober 2024 14 kogels op het slachtoffer hebben afgevuurd. Alagoes zat samen met zijn vriendin in de auto bij het sportpark Krailo in Hilversum. De vrouw wist te vluchten. Volgens het OM gaat het hier om een wraakactie. S. was begin oktober 2024 slachtoffer geworden van een ribdeal en daar zou Alagoes bij betrokken zijn geweest. In safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt uit het verblijf, maar het dier zou nog wel in het park zijn. Daarom is het safaripark voor het publiek gesloten. Medewerkers weten waar de cheetah uithangt en er wordt op het juiste moment gewacht om het dier te verdoven. Vanmorgen ontdekte een verzorger dat de cheetah niet in haar verblijf zat. Ze bevindt zich nu in een stuk bosachtig gebied. Zodra het dier is gevangen en weer is teruggeplaatst in haar verblijf, gaat het park weer open. Israëlische aanvallen op Libanon hebben aan 8 mensen het leven gekost, onder wie 2 kinderen. Door de aanvallen werden auto's op de snelweg tussen de hoofdstad Beirut en het zuiden van het land getroffen. Op 17 april werd een staakt het vuren afgesproken, maar Israël blijft doelen in Libanon aanvallen. Morgen praten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers in de Verenigde Staten met elkaar. De Amerikanen bemiddelen, net zoals de vorige keer op 14 april. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. Van 14 tot en met 17 mei zijn de dorpsfeesten in Alerikston. 4 dagen lang staat het dorp in het teken van muziek, sport en ontmoeting. Op het programma staan onder meer een grote jaarmarkt, een feesttent met DJ's en livebands en activiteiten zoals talent in de tent en een vossenjacht. Ook jongeren krijgen een steeds grotere rol bij het evenement. Dit jaar doet de nieuwe ploeg Dubbel Dorst mee. Hoogtepunten zijn onder meer de Quiznight, de Zeskamp en de feestavonden met onder andere Function en Pater Moeskroen. De toegang tot alle activiteiten is gratis. De gemeente Boekel wil grond verkopen aan woningcorporatie Peelrond Wonen. En het gaat om een perceel in Venhorst. Dat perceel zou dan bestemd zijn voor de bouw van 11 sociale huurwoningen binnen het project De Biezen Fase 1A. Peelrond Wonen zal het terrein uitsluitend gaan gebruiken voor het bouwen van deze woningen. De gemeente ziet af van een selectieprocedure omdat Peelrond Wonen de enige woningcorporatie in Boekel is die ook voldoet aan alle wettelijke eisen voor sociale woningbouw. De Wereldboekenmarkt was altijd in het eerste weekend van februari in Huize Paardenwijn Boekel. Maar dit jaar zijn er een paar belangrijke wijzigingen voor deze markt. Hij wordt nu gehouden van vrijdag 29 tot met zondag 31 mei. En ook de plek is anders, want bezoekers zijn voortaan welkom in Manege de Stap in de Mortel. De opbrengst van de markt komt ten goede aan Mozambique. Daar wordt het geld gebruikt om waterputten te slaan in een afgelegen dorpsgemeenschap in het binnenland. Bezoekers zijn welkom in het laatste weekend van mei om op deze nieuwe locatie te komen snuffelen in een grote selectie van boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Derks.

Het werd een ongekende groot hit voor The Farm, All Together Now. Daarna eigenlijk ook niets meer van deze formatie hier vernomen. Daarvoor Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart. Woensdagmiddag, de week is weer doormiddag geklakt, zogezegd, 13 mei. We hebben weer lekker hits voor je klaarstaan. Tot 4 uur ben ik bij je. OJ's, Backstabbers en George Ezra, Green Green Grass komt eraan. Nu eerst Van Morrison. Hey, Mr. DJ.

Green Green Grass, Josh Ezra. En hij begon zijn muzikale carrière met die hele grote hit Budapest, weet je nog? Ozer in de middag op deze woensdag. Zometeen verder op Cooks. She Moves In Her Own Way. En Queen, Don't Stop Me Now. Nu eerst tijd voor de Pointer Sisters. Dit is Neutron Dance.

The Cooks and She Moves in Her Own Way. En een andere mooie hit was natuurlijk ook Mr. Maker. En de band The Cooks, ze komen naar Nederland. Sterker nog, ze komen naar Brabant. Op 15 augustus gaan ze namelijk optreden in Liederop op het Nirvana Tuinfeest. En ja, wil je erbij zijn, dan moet je even misschien gaan kijken op de site bandsintown.com voor tickets. Zometeen hier op de radio, verderop The Weeknd, Can't Feel My Face en John Lennon, Instant Karma. Ook die hoor je straks hier. Eerst tijd nu voor muziek uit Italië van Mattia Bazzar. Dit is Ticento.

Jongeren was natuurlijk wereldwijd succesvol met de Beatles. En nog voor het einde van de Beatles richt hij ook nog samen met zijn vrouw Yoko Ono de Plastic Ono Band op. Het draaide Instant Karma. Je bent bij OZR92.nl, net als vele andere luisteraars. Welkom bij de show. Met zometeen hier nog Billy Joel Hush. En ook nog nieuwe muziek van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En nu eerst deze uit de jaren 90. Dit is Deep Zone. It's gonna be alright.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen PVV-voorman Wilders laten vallen. Vorig jaar zomer had Wilders een afbeelding op sociale media geplaatst van twee vrouwengezichten. Links een jonge blonde vrouw met de letters PVV, rechts een booskijkende oudere vrouw met hoofddoek en de letters P van de A. Volgens het OM zijn er niet genoeg aanknopingspunten dat de afbeelding bedoeld was om een groep mensen te beledigen of aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld. Er kwamen zo'n 1600 meldingen over de afbeelding binnen. Er zijn geen aanwijzingen dat het hantavirus dat op het cruiseschip de Hondius werd aangetroffen zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. Het virus wordt doorgaans via knaagdieren overgedragen. Het meest waarschijnlijk is dat het virus via die weg aan boord van het cruiseschip is gekomen. Op het schip zouden besmettingen van mens op mens hebben plaatsgevonden. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar er zijn tot dusver geen bewijzen van een mutatie. De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, die maandag voor het doden van zijn partner 18 jaar cel in dwangverpleging tegen zich hoorde eisen, hebben in de rechtbank verklaard dat de vrouw zichzelf met de hondenriem van het leven zou hebben beroofd. Zij pleiten voor vrijspraak. Volgens de advocaten heeft de man geprobeerd de vrouw te redden. Twee pathologen concludeerden los van elkaar dat de letsels van de vrouw mogelijk meer bij zelfdoding passen dan bij moord. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. De Wereldboekenmarkt was altijd in het eerste weekend van februari in Huize Paardewa in Boekel. Maar dit jaar zijn er een paar belangrijke wijzigingen voor deze markt. Hij wordt nu gehouden van vrijdag 29 tot met zondag 31 mei. En ook de plek is anders, want bezoekers zijn voortaan welkom in Manege de Stap in de Mortel. De opbrengst van de markt komt ten goede aan Mozambique. Daar wordt het geld gebruikt om waterputten te slaan in een afgelegen dorpsgemeenschap in het binnenland. Bezoekers zijn welkom in het laatste weekend van mei om op deze nieuwe locatie te komen snuffelen in een grote selectie van boeken. De Gemertse Kermis belooft dit jaar ook weer een vijfdaags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook gebeuren, want er is voor elk wat wils. Een belangrijk kenmerk natuurlijk is dat de kermis en de optredens gratis toegankelijk zijn. Op 6 en 7 juni is de jaarlijkse Laarbeekse open tuinenroute. Bewoners van Laarbeek stellen hun tuinen gratis open voor het publiek. Zo krijgen bezoekers een inkijkje in allerlei tuinstijlen. Die variëren van bloemrijke siertuinen tot strak ingerichte tuinen en natuurtuinen. De tuineigenaren zijn aanwezig om uitleg te geven en hun ervaringen met je te delen. Het evenement is vooral bedoeld voor iedereen met interesse in tuinieren, groen en buitenleven. De route kun je zelfstandig bezoeken. De gemeente Boekel wil grond verkopen aan woningcorporatie Peelrand Wonen. En het gaat om een perceel in Venhorst. Dat perceel zou dan bestemd zijn voor de bouw van 11 sociale huurwoningen binnen het project De Biezen Fase 1A. Peelrand Wonen zal het terrein uitsluitend gaan gebruiken voor het bouwen van deze woningen. De gemeente ziet af van een selectieprocedure omdat Peelrand Wonen de enige woningcorporatie in Boekel is die ook voldoet aan alle wettelijke eisen voor sociale woningbouw. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Derks.

0: afkomstig van het mooie album Songs in the Key of Life. As you are Stevie Wonder. En ja, de zanger, hij is vandaag jarig en wordt 75 jaar, Stevie Wonder. Goedemiddag en welkom terug bij de show. Dit is het tweede uur alweer van OZR in de middag. En ik ben erbij tot 4 uur vanmiddag.
1: Peter Derks.

is in distress. Dit is OSN 920 op deze woensdagmiddag. Verderop in de show, Post Malone samen met Morgan Wallen, I Had Some Help en Lisa Stansfield, All Around the World. Nu is tijd voor muziek van Julio Iglesias. Hey.

Walk on the Wallen in combinatie met Post Malone. En dan krijg je I Had Some Help. Zometeen een lied met een hoge meezinggehalte. En misschien wel de zomerhit voor dit jaar. Justin De Wild, Cheerio komt eraan. En Nomads en Jacke Lillo ook onderweg na deze mooie van Bob Seger. En de Silver Bullet Band. Dit is Still The Same. Je hoort hem hier op OZEG.

gezelligheid op de radio op deze woensdagmiddag van Justin De Wild en Thierry Yo. Verderop hier nog meer muziek gelegen bodem, Direct van Just The Way I Do. En Johnny Cash, Man In Black, komt er ook aan. Nu eerst is dit David Bowie en China.

0: Man in Black.
1: Johnny Cash ging doorgaans zwart gekleed door het leven. Man in Black. Straks hier deel 2 van OSR in de middag met collega Martin. Hebben ze daar veel luister genoeg mee. Ik zeg graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. 6 jongeren uit Apeldoorn verstoorden de openbare orde door vuurwerk af te steken. Een 7e uit Overbetuwe had een gebiedsverbod. Vorige week vrijdag hield de politie ook al 6 mensen aan. Zaterdag maar liefst 26. Op die avond werd een boa mishandeld en werd de politie met onder andere vuurwerk bekogeld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Normaal gesproken neemt het aantal huishoudens met een vast contract maandelijks met 20.000 toe. In maart ging het om maar liefst 110.000 contracten. Ons aardgas komt voor 2/3 uit het buitenland en internationale conflicten zorgen snel voor hogere energiekosten. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het grootste deel van de mensen waarvan de gevoelige informatie op straat kwam te liggen, deed mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook de gegevens van mensen die bijvoorbeeld een huid- of urineonderzoek hadden gehad, werden gehackt. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Dat plan was er al in 2009, maar de coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen dit in 3 jaar voor elkaar krijgen. Justitieminister Van Weel wil dat de prostitutie veiliger wordt en gaat ook uitzoeken of er een pooierverbod in het leven kan worden geroepen. Van Weel wil af van het misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in Nederland werkende prostituees. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. De Gemertse kermis belooft dit jaar ook weer een 5-daags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook gebeuren, want er is voor elk wat wils. Een belangrijk kenmerk natuurlijk is dat de kermis en de optredens gratis toegankelijk zijn. Maurits Bast uit Lieshout is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking was tijdens de landelijke reddingbootdag bij de KNRM in Huizen. Burgemeester Serge Ferraro van de gemeente Huizen reikte op zaterdag 9 mei de koninklijke onderscheiding uit namens de koning. Maurits is al ruim 40 jaar op vrijwillige basis actief als plaatsvervangend schipper. Daarnaast houdt hij de maritieme navigatiekaarten up-to-date, zodat de reddingboot altijd de laatste en juiste vaarkaart in de plotter heeft staan. Maurits woont in de gemeente Laarbeek, maar draait zijn piketdiensten vanuit Huizen. De gemeente Boekel wil grond verkopen aan woningcorporatie Peelhand Wonen. En het gaat om een perceel in Venhorst. Dat perceel zou dan bestemd zijn voor de bouw van 11 sociale huurwoningen binnen het project De Biezen Fase 1A. Peelhand Wonen zal het terrein uitsluitend gaan gebruiken voor het bouwen van deze woningen. De gemeente ziet af van een selectieprocedure omdat Peelhand Wonen de enige woningcorporatie in Boekel is die ook voldoet aan alle wettelijke eisen voor sociale woningbouw. Op 6 en 7 juni is de jaarlijkse Laarbeekse open tuinenroute. Bewoners van Laarbeek stellen hun tuinen gratis open voor het publiek. Zo krijgen bezoekers een inkijkje in allerlei tuinstijlen. Die variëren van bloemrijke siertuinen tot strak ingerichte tuinen en natuurtuinen. De tuineigenaren zijn aanwezig om uitleg te geven en hun ervaringen met je te delen. Het evenement is vooral bedoeld voor iedereen met interesse in tuinieren, groen en buitenleven. De route kun je zelfstandig bezoeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Nou, daar zul je voor ons geen last van hebben. It's just the same old show on my radio. OSR 920 is er namelijk 24 uur per dag met het allerbeste. Dit is deel 2 van OSR in de middag. We danken Peter hartelijk voor deel 1. En tot aan 6 uur hebben wij muziek uit 6 decennia's. Zo begonnen we met Selector on my radio. Hier is Everything But the Girl.

Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. De plaat werd voor het eerst tegen horen gebracht tijdens het Coachella Festival in Amerika. Waarin ze zelf samen in zo'n strandpakje, zo'n minuscule strandpakje optraden. En bovendien hadden ze ongeveer beide dezelfde maat, volgens mij. Ondanks dat er toch 40 jaar verschil zit. Madonna 67 en Sabrina 27. Overigens komt de plaat op de nieuwe LP van Madonna te staan, Confessions 2. Is in de course op OSR en Ready or Not...

Met een heleboel geschreeuw aan het begin van de plaat. Maar het was toch echt een Prince Charming volgens Adam en Jens. En we hadden daarvoor Mariska Veres en Shocking Blue. En de mensen van de Nederlandse spoorwegen zijn niet zo geliefd. Never marry a railroad man. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar voor die tijd dat prachtige nummer van de Teskey Brothers. Rain.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

de Canadese formatie Arcade Fire en Everything Now op woensdag de 13e mei. Het voelt een beetje aan als een vrijdag, want ja, we hebben weer een aantal vrije dagen voor de boeg. Dat wil zeggen, voor de meesten is ook de vrijdag een vrije dag. Oh zeg, 920 met Milli Vanilli en Baby, Don't Forget My Number.

Guus Meeuwis heeft tranen gelachen. En we hadden Us daarvoor met Music in the Air. Een aantal Nederlandse platenpluggers en studiomuzikanten onder leiding van Ron Brandstede, die de box schreef. En Patricia Paai zat erbij. Gebaseerd op een oud Vlaams volksliedje. Komt vrienden in den ronde. Hier zijn Crosby, Stills, Nash en Young.

Een souvenirtje van OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. En we hadden Will and the People met Lying in the Morning Sun. Zometeen het nieuws van 5 uur en natuurlijk het streeknieuws. Maar voor die tijd de Eagles. Hier is een last resort.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. Zorgverleners moeten breed gaan samenwerken om patiënten te kunnen helpen. En ook moet de registratie van patiënten verbeteren, zodat inzichtelijk wordt hoe groot de patiëntengroep is. Eind dit jaar komt er een einde aan de financiering van C-Support, de stichting die post-COVID-patiënten helpt. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Voorzitter von der Leyen zegt dat er voor dit soort therapieën in de Unie geen plaats is. Eerder was een petitie aangeboden om de therapie in de lidstaten te verbieden. Deze petitie werd ruim 1 miljoen keer ondertekend. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Het is veel drukker dan normaal. Op een doorsnee woensdagmiddag staat er rond dit tijdstip ongeveer 360 kilometer file. Nu is dat 670 kilometer. Veel mensen trekken er dit hemelvaartsweekend op uit. De drukte gaat alle kanten op. Nederlanders onderweg naar België en Duitsland, maar ook Duitsers en Belgen die juist naar Nederland komen. Op de A16 tussen Rotterdam en Breda en de A2 van Maastricht naar Eindhoven lopen automobilisten vertraging op vanwege ongelukken. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. In deze speciale gevangenis wachten zo'n 1400 migranten op deportatie. Het is gelegen in een moerasgebied, de Everglades, en in de buurt wemelt het er van de krokodillen en pythons. Volgens verschillende Amerikaanse media worden de gevangenen begin volgende maand naar andere gevangenissen overgeplaatst. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwik daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. Van 14 tot en met 17 mei zijn de dorpsfeesten in Alerikston. 4 dagen lang staat het dorp in het teken van muziek, sport en ontmoeting. Op het programma staan onder meer een grote jaarmarkt, een feesttent met DJ's en livebands en activiteiten zoals talent in de tent en een vossenjacht. Ook jongeren krijgen een steeds grotere rol bij het evenement. Dit jaar doet de nieuwe ploeg Dubbel Dorst mee. Hoogtepunten zijn onder meer de quiznight, de zeskamp en de feestavonden met onder andere Function en Pater Moes Groen. De toegang tot alle activiteiten is gratis. De gemeente Boekel wil grond verkopen aan woningcorporatie Peelrond Wonen. En het gaat om een perceel in Venhorst. Dat perceel zou dan bestemd zijn voor de bouw van 11 sociale huurwoningen binnen het project De Biezen Fase 1A. Peelrond Wonen zal het terrein uitsluitend gaan gebruiken voor het bouwen van deze woningen. De gemeente ziet af van een selectieprocedure omdat Peelrond Wonen de enige woningcorporatie in Boekel is die ook voldoet aan alle wettelijke eisen voor sociale woningbouw. Maurits Bast uit Lieshout is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking was tijdens de Landelijke Reddingbootdag bij de KNRM in Huizen. Burgemeester Serge Ferraro van de gemeente Huizen reikte op zaterdag 9 mei de koninklijke onderscheiding uit namens de koning. Maurits is al ruim 40 jaar op vrijwillige basis actief als plaatsvervangend schipper. Daarnaast houdt hij de maritieme navigatiekaarten up-to-date, zodat de reddingboot altijd de laatste en juiste vaarkaart in de plotter heeft staan. Maurits woont in de gemeente Laarbeek, maar draait zijn piketdiensten vanuit Huizen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR 920, omdat het anders kan.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Het Duitse Eurodance groepje uit Bremen, Mr. President en Coco Jumbo. Een hitje uit 1996 alweer. Welkom in het laatste uur OSR in de middag met Eddie Vedder. En die zijn de Long Nights.

0: Cilla Black, afkomstig uit de stad aan de Mersey uit Liverpool. En ze trad voor het eerst op in de Cavern Club, waarin Brian Epstein, de manager van de Beatles, haar ontdekte. En dacht van, nou, dit kan wel eens een hele grote ster worden. Daar heeft hij wel een beetje gelijk mee gehad. De eerste grote hitsingle die ze maakte, die heette Anyone Who Has a Heart. En was eigenlijk al een succes voor Dionne Warwick. Maar die was er niet zo blij mee dat dit nog beter scoorde. We hadden Eddie Vedder daarvoor met The Long Nights. Op OZEG 920, Sydney Youngbloods. If only I could.
1: Everybody in

0: Hemelse muziek voor Live in Heaven. En Ike Tina Turner's Baby, Let's Get It On. Zometeen gaan we luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd, onze Sarah en de best friend.
1: She doesn't really like attention. Yeah, she...

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwik daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

The Love Affair scoorde er een hele grote hit mee, maar de uitvoering van U2 die mocht er ook zijn. The Everlasting Love. Op de woensdag, de 13e mei, de laatste werkdag van de week alweer, voor de meeste van ons tenminste. Met muziek van de Alan Parsons Project. Hier is The Eye in the Sky.

En toen was die afgelopen uit 1971. De Who van de LP Who's Next. En dat heette Won't Get Fooled Again. En we hadden ook nog Robin Hazen met Het Roeie Kleert. Walking on Cars, een power zeg. Speeding Cars.

Gary Rafferty scoorde grote hits met Steeler's Wheel. Maar ook solo ging het aardig voor de wind. Zoals deze met Baker Street. En we hadden Louis Capel die achter de piano met Stay Love uit de hitparades van dit ogenblik. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur Tom Holland en de avond door. Ik wens je morgen een hele fijne hemelvaartsdag toe. Wij zijn er gewoon van 2 tot 6 met OSR in de middag. En voor nu hebben we nog over John Cougar Mellencamp, Paper in Fire. Prettige avond. She had

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens de initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. De Europese Gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dichtbij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Die vrouw werd voor vertrek uit het KLM-toestel gehaald en overleed later. Volgens het ECDC lopen vooral passagiers in dezelfde rij of vlakbij extra risico. Andere reizigers hoeven alleen maar alert te zijn op klachten. Drie verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. Twee verdachten van 17 jaar blijven nog 60 dagen in voorarrest. Een derde verdachte van 18 jaar blijft nog 30 dagen vastzitten. Bij de vechtpartij eind maart werd een 29-jarige man uit het Noord-Hollandse Hoorn doodgestoken. Bij het geweld in het uitgaansgebied waren toen ongeveer 20 mensen betrokken. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Pioland. Dameskoor Leonardus in Beek en Donk bestaat op 6 juni 60 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op zondag 14 juni om 11 uur een eucharistieviering gehouden in de Michaëlkerk. Aansluitend worden mensen uitgenodigd voor een kopje koffie met iets lekkers, ook in de kerk. Tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis Laabeek in Beek en Donk zijn dinsdagavond 12 mei de vier nieuwe wethouders benoemd. Het zijn Ron van den Bergmotten en Ton van de Weideven van de PNL, Monika Slaats-Sonneveld van ABL en Nicole Otten van de werkgroep. Met de benoeming van de wethouders zijn ook de vier vrijgekomen plekken in de gemeenteraad opgevuld. Ruud Fransen voor het ABL, Willy Maas en Tel Hendricks PNL en Helge van de Heuvel de werkgroep. Bij kampeerplaats Krooi in Adrichtsel wordt zondag 17 mei in samenwerking met kampeerverhuurbedrijf Zuid een open dag gehouden. De dag staat in het teken van kamperen en alles wat erbij komt kijken. Daarnaast wordt deze dag een veiling gehouden waarvan de opbrengst gaat naar Samensterk voor Nieren van het Radboud UMC in Nijmegen. De winnaar van de veiling gaat een week op vakantie met de camper. Open dag wordt gehouden op het adres Jonker Karellaan 3 en duurt van 11 tot 4 uur. Gemeente Gemert-Bakel heeft Janne Kool aangesteld als cultuurcoach. Met deze nieuwe functie geeft zij concrete uitvoering aan het pas vastgestelde cultuurbeleid. Kool gaat een belangrijke rol spelen in het versterken van het culturele leven en het verbinden van inwoners, verenigingen en makers. Het cultuurbeleid richt zich niet alleen op kunst en cultuur, maar vooral op de bijdrage aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. De functie is bedoeld om meer samenhang te brengen in het culturele aanbod en om initiatieven te versterken en zichtbaar te maken voor alle inwoners. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920, de avond door.
1: Holland.

Het was een soortje ongeregeld als je zo die hoesjes van dat clubje zag in de jaren 90. Ze noemden het de Army of Love, Crucified. En daarmee begonnen wij deze woensdagavond vanavond door tot aan 10 uur, zoals je dat van ons gewend bent op de doordeweekse dagen. America, You Can Do Magic. En zometeen een stukje rock'n'roll uit de jaren 70 van Robert Gordon en Link Wayne.

dat van Robert Gordon en Link Ray uit de jaren 70 en de Father of America. You Can Do Magic, dat was een van hun hits uit de jaren 80. Even een mooi stukje muziek van Neil Young. Only Love Can Break Your Heart. Zometeen gaan we eens in de hitparade snuffelen met Sam Fender en Olivia Dean.

Dat waren de Braxtons uit de jaren 90. Braxtons was onze eendagsvlieg, onze one-hit wonder. En dat is een hele leuke zeker zelf uit 1975 van de groep. Die heet Shabby Tiger. Ze stonden 6 in het

0: Promise You Made. Daarmee brak hij door internationaal deze Cock Robin. Het was een van de opvolgers Just Around the Corner. Daarvoor draaiden wij Avicii met Hey Brother. En onze eendagsvlieger, onze One It Wonder vandaag was van Shabby Tiger en Slowdown. Tijd voor de Nederlandstalige muziek, Ramses Shaffi.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

Uit Australië afkomstig dan van de Kangaroos. Dat zei ik al, maar wij voor de duidelijkheid. Dat was de Little River Band met The Lonesome Loser. Aan de voorraamse schaf met die hele mooie zing, vecht, huil, bid, lach, werk en...

inmiddels de derde zanger van Somebody heette Potential. Daarvoor hadden wij Dozy, Bicky Wicked, Hitch Dave, die was uit het clubje gestapt. Dit was ook hun laatste hit in de top 40. Zelfs een dikke top 10 hit, zou je niet zeggen, maar het was wel zo heette. Tonight and Today. Zometeen Kees Verhooyen na 7 uur. Veel plezier ermee. En ik ben er graag morgen weer om 6 uur. Hier is nog Madonna en La Isla Bonita.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. Twee Nederlandse mannen zijn opgepakt na een overval op een supermarkt in Duitsland. Na die overval in het plaatsje Nieuwkerk sloegen de verdachten op de vlucht richting Nederland. De Duitse politie zette de achtervolging in toen het duo stoptekens negeerde. In Nijmegen crashte hun vluchtauto uiteindelijk in de bosjes. De twee mannen uit Utrecht en Amersfoort zijn daarna direct aangehouden. Duitsland heeft inmiddels om uitlevering van de beide verdachten gevraagd. Hoe snel dat gaat gebeuren is niet duidelijk. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Gemert-Bakel heeft een aantal tips op haar site gezet om van huis en tuin een oninteressante plek te maken voor ratten. Het is raadzaam om onnodige kieren en gaten te dichten, want ratten hebben maar een piepklein gaatje nodig om binnen te komen. Ze kunnen ook via een kapotte regenpijp het huis binnengaan, dus zorg ervoor dat deze wordt gerepareerd. Het voer voor dieren en huisdieren moet in afgesloten bakken worden bewaard en zet voer 's nachts niet buiten. Geef precies genoeg voer zodat er geen restjes blijven liggen. Op de gemeentelijke site staan alle tips overzichtelijk op een rij. Dinsdagavond is een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Ton van de Weideven uit Mariahout. De heer van de Weideven is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Na 16 jaar raadslidmaatschap neemt hij afscheid van de Laabeekse gemeenteraad en gaat verder in een nieuwe rol als wethouder. Hij heeft de gave om ingewikkelde plannen in een begrijpelijke zin uit te leggen. Met zijn jaarlange ervaring in de bouw bracht hij veel praktische kennis mee naar de vergaderzaal. Naast zijn vakkennis wordt hij gewaardeerd als een echte verbinder. Zijn nuchtere houding en humor maakte hem tot een gerespecteerd raadslid. In Manege de Stap in de Mortel wordt in het weekend van 29, 30 en 31 mei een wereldboekenmarkt gehouden. Er is een grote hoeveelheid boeken van goede kwaliteit gerangschikt op onderwerp. Daarnaast zijn er ook veel legpuzzels en gezelschapsspelen te koop. De opbrengst gaat naar Mozambique, waar het wordt besteed aan het slaan van waterputten in een dorpsgemeenschap in het afgelegen binnenland. De boekenmarkt is vrijdagavond geopend van 6:30 tot 9:30 en zaterdag 30 en zondag 31 mei van 11 tot 5 uur. Dameskoor Leonardus in Beek en Donk bestaat op 6 juni 60 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op zondag 14 juni om 11 uur een eucharistieviering gehouden in de Michaëlkerk. Aansluitend worden mensen uitgenodigd voor een kopje koffie met iets lekkers, ook in de kerk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
2: Kees van Kooi.

De diehard fans moeten nog even geduld hebben. 3 juli aanstaande, dan komt het nieuwe album uit van deze dame, Madonna. Confessions nummer 2 heet het. En het is een logische opvolger van haar dansalbum die ze uitbracht in 2005. En de belofte van haar is dat die net zo dansbaar en net zo modern moet klinken als het album toen destijds. Nou, we zijn benieuwd.

Neil Diamond, maar eigenlijk is het helemaal niet nieuw, want hij zat destijds met Rick Rubin in de studio. De man is al inmiddels 84, hij is al jarenlang niet meer in de studio geweest. Maar zijn carrière zat een klein beetje in het slop. En nou ja, toen zei ze, hier heb je een akoestische gitaar en ga mijn nummer spelen. Hij had het zo naar zijn zin en er was zoveel restmateriaal. En vandaar deze cd.

maar je hebt een Mile High Club. En dat betekent dat je een lekkere vrijpartij hebt boven de wolk in het vliegtuig. En als je nou denkt dat dat alleen voor jonge mensen is weggelegd, nou heb je het mooi mis. Er is namelijk een 55-jarige man en een 60-jarige vrouw betrapt.

Er zijn eigenlijk artiesten die eigenlijk te oud zijn om op toneel te staan en niet meer uitzien. Nou, hij is een groot voorbeeld. Casey en de Sunshine Band. Casey was in de tijd dat hij hits maakte best wel een leuke jongen om te zien. En als je hem tegenwoordig ziet, ik geloof, ik zou me kapot schamen als ik dan op toneel moet staan buiten adem en ook niet kunnen zingen.

Mijn collega's die tikken alweer op de schouder. Het uur zit weer op voor vanavond. Deel 2 van de avond door. Ik hoop dat je genoten hebt. En blijf lekker luisteren, want er volgen nog 2 uur. En tussen 10 en 12 natuurlijk. Voor de nacht begint. En een hele mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. OSDR 920. En ik zeg tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In een deel van Loosdrecht geldt een noodverordening na de ongeregeldheden bij de asielopvang. Mensen mogen daar alleen komen als ze een aantoonbare reden hebben. Ook zijn samenscholingen verboden en worden auto's gecontroleerd. De maatregelen volgen op de brandstichting bij het gemeentehuis waar asielzoekers verblijven. Demonstranten gooiden daar met vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond. De politie mag in het gebied tot zaterdag 24 uur per dag preventief fouilleren. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. En de NAVO wil meer verantwoordelijkheid voor de Europese verdediging bij Europese landen leggen. NAVO-topman Rutte noemt dat de volgende stap voor het bondgenootschap. De Verenigde Staten willen hun militaire rol in Europa langzaam verkleinen. Zo kunnen de Amerikanen zich meer richten op de concurrentie met China. De plannen moeten op de komende NAVO-top worden besproken. Volgens Rutte krijgen Europese landen de tijd om hun militaire slagkracht verder op te bouwen. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. De gemeente Gemert-Bakel heeft een aantal tips op haar site gezet om van huis en tuin een oninteressante plek te maken voor ratten. Het is raadzaam om onnodige kieren en gaten te dichten, want ratten hebben maar een piepklein gaatje nodig om binnen te komen. Ze kunnen ook via een kapotte regenpijp het huis binnen gaan, dus zorg ervoor dat deze wordt gerepareerd. Het voer voor dieren en huisdieren moet in afgesloten bakken worden bewaard en zet voer 's nachts niet buiten. Geef precies genoeg voer dat er geen restjes blijven liggen. Op de gemeentelijke site staan alle tips overzichtelijk op een rij. Tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis Laabeek in Beekendonk zijn dinsdagavond 12 mei de 4 nieuwe wethouders benoemd. Het zijn Ron van den Bergmotten en Ton van de Weideven van de PNL, Monika Slaats-Sonneveld van ABL en Nicole Otten van de werkgroep. Met de benoeming van de wethouders zijn ook de 4 vrijgekomen plekken in de gemeenteraad opgevuld. Ruud Fransen voor het ABL, Willy Maas en Tel Hendricks PNL en Helge van de Heuvel de werkgroep. Dinsdagavond is een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Ton van de Weideven uit Mariahout. De heer van de Weideven is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Na 16 jaar raadslidmaatschap neemt hij afscheid van de Laabeekse gemeenteraad en gaat verder in een nieuwe rol als wethouder. Hij heeft de gave om ingewikkelde plannen in een begrijpelijke zin uit te leggen. Met zijn jaarlange ervaring in de bouw bracht hij veel praktische kennis mee naar de vergaderzaal. Naast zijn vakkennis wordt hij gewaardeerd als een echte verbinder. Zijn nuchtere houding en humor maakten hem tot een gerespecteerd raadslid. Dameskoor Leonardus in Beekendonk bestaat op 6 juni 60 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op zondag 14 juni om 11 uur een eucharistieviering gehouden in de Michaëlkerk. Aansluitend worden mensen uitgenodigd voor een kopje koffie met iets lekkers, ook in de kerk. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Wat zijn we? Oh, de Midnight Dynamos, dat was het. Zeg het nog eens, één keertje dan. Speciaal voor ons. Ah, lekker! En dat hier bij OSR 920. Ik zeg een hele goede avond. We zijn weer begonnen, 8 uur geweest. Mijn naam is Peter en dit zijn George Michael en Queen.

0: Nou, maar eens even in je geheugen graven, hè? Ja, lekker heerlijk. De Backstreet Boys ook nog met Show Me The Meaning Of Being Lonely. Ja, daar is eigenlijk helemaal geen meaning voor natuurlijk. Hey, het lange weekend staat voor de deur, dames en heren. Morgen Hemelvaartsdag. En heel veel mensen hebben natuurlijk ook vrijdag vrijgenomen. En dat was ook wel te zien vandaag. We hadden vandaag de langste spits ooit dit jaar. En daarmee zijn we de avond weer ingegaan.
1: You have to stay till morning. You can leave without a warning. If you want to. Don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping. If you want to.

En het was gewoon een geintje. Het was gewoon een grapje. Maar ze zaten een beetje in de studio wat dingetjes leuk te doen en zo. En op een gegeven moment hebben ze dit opgenomen. En nou, weet je wat, we maken er gewoon een singeltje van. Hebben ze gedaan. Het werd nog een hit ook. On the cover of the Rolling Stone. En zelfs in Nederland hebben we er nog een eigen versie van gekregen. Toen Bette Steigerpijp de vuurplaat van een Donald Duck maakte. Ja, dat hoor je hier bij OZ 920 natuurlijk. Zometeen heb ik weer wat leuke feitjes uit het verleden. Maar eerst gaan we door met Greg David.

0: Oeh, we zijn allemaal een beetje radioactive hier bij OZ 920. En dat is met de Kings of Leon. En de Wildflower van de Blow Monkeys ook nog. Lekker heerlijke hits hier op de donderdagavond. Nee, het is pas woensdag. Ja, ik zeg altijd, het weekend staat voor de deur. Morgen is hemelvaart, we hebben vrij. En ach, wat een gek huis. Ja, hoop files vandaag. Ja, nou, de Nitty Gritty Dirt Band die verzorgt op 13 mei 1966 voor het eerst een professioneel live optreden. En dat doen ze dan in de Paradox Club Orange County in California. En de Kings die nemen op 13 mei 1966 een plaat op. En die titel is dan Sunny Afternoon. En deze single wordt in ons land de zomerhit van dat jaar, 1966 dus. En in 1970 gaat op 13 mei in New York de bioscoopfilm Let It Be van de Beatles in première. Niemand van de Beatles die neemt daarbij de moeite om aanwezig te zijn, dus helaas. Op 13 mei 1971 wordt Stevie Wonder 21 jaar. En dit betekent dat hij wettelijk kan beschikken over al het geld waar hij als kind voor gezongen heeft. Zijn vermogen wordt dan geschat op $30 miljoen. En Stevie Wonder krijgt van zijn platenmaatschappij Motown echter maar 1 miljoen op zijn rekening gestort. Waar de rest is gebleven, vertelt het verhaal niet. We hebben nog wat verjaardagen vandaag verder. Onder andere natuurlijk Imca Marina, vandaag ook jarig, dames en heren. De zanger uit Engeland, Johnny Logan, je kent hem van het Songfestival, die is jarig vandaag. Ilse de Lange en, ik zei het net al eventjes, ja, hij werd toen 21, nu een paar jaartjes ouder. Stevie Wonder, die is er ook bij vandaag en wij draaien Sir Duke.
1: Peter Boer.

Dat ik in de discotheek deze plaat regelmatig draaide. Betty Boop is doing the do. Er zat nog zo'n leuk hitje met Beatmaster samen. Hey DJ, I can dance. Ja, heerlijk, waar is ze toch gebleven, onze Betty Boop? Ze had zulke leuke plaatjes toen de tijd. Ja. Ja, nooit niks meer van gehoord. Maakt niet uit. Deze, die kennen we zeker allemaal. Creedence Clearwater Revival.

Boston, Stella Lefty. En ook nog muziek van Creedence Clearwater Revival en The Green River. En op dit moment de aankondiging en de melding dat zometeen na het nieuws van 9 uur Petro Leendes op jou zit te wachten met een hele stapel hits.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de feiten zich hebben afgespeeld in de 12 jaar voor dit jaar. De man werkte in klinieken in de omgeving van Berlijn en werd vorig jaar gearresteerd. Veel van de misdrijven als seksueel misbruik en verkrachting zouden tijdens werktijd zijn gepleegd. De kinderarts zit nu in voorarrest omdat er risico op herhaling wordt gezien. Als hij schuldig blijkt te zijn, riskeert hij een lange celstraf. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrond. Bij kampeerplaats Krooi in Adrichtse wordt zondag 17 mei in samenwerking met kampeerverhuurbedrijf Zuid een open dag gehouden. De dag staat in het teken van kamperen en alles wat erbij komt kijken. Daarnaast wordt deze dag een veiling gehouden waarvan de opbrengst gaat naar Samensterk voor Nieren van het Radboud UMC in Nijmegen. De winnaar van de veiling gaat een week op vakantie met de camper. Open dag wordt gehouden op het adres Jonker Karellaan 3 en duurt van 11 tot 4 uur. Tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis Laabeek in Beekendonk zijn dinsdagavond 12 mei de 4 nieuwe wethouders benoemd. Het zijn Ron van den Bergmotten en Ton van de Weideven van de PNL, Monika Slaats-Sonneveld van ABL en Nicole Otten van de werkgroep. Met de benoeming van de wethouders zijn ook de 4 vrijgekomen plekken in de gemeenteraad opgevuld. Ruud Fransen voor het ABL, Willy Maas en Tel Hendricks PNL en Helge van de Heuvel de werkgroep. Dinsdagavond is een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Ton van de Weideven uit Mariahout. De heer van de Weideven is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Na 16 jaar raadslidmaatschap neemt hij afscheid van de Laabeekse gemeenteraad en gaat verder in een nieuwe rol als wethouder. Hij heeft de gave om ingewikkelde plannen in een begrijpelijke zin uit te leggen. Met zijn jaarlange ervaring in de bouw bracht hij veel praktische kennis mee naar de vergaderzaal. Naast zijn vakkennis wordt hij gewaardeerd als een echte verbinder. Zijn nuchtere houding en humor maakte hem tot een gerespecteerd raadslid. Dameskoor Leonardus in Beekendonk bestaat op 6 juni 60 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op zondag 14 juni om 11 uur een eucharistieviering gehouden in de Michaëlkerk. Aansluitend worden mensen uitgenodigd voor een kopje koffie met iets lekkers ook in de kerk. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: OSR 920.
4: Van liefhebbers voor liefhebbers.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
2: Petro Leenders.

Oh, wat een mooie plaat. Ik was hem vergeten. Martika, Toy Soldiers, zo heet deze al. Zo beneden het laatste gedeelte de avond door hier op OSN 1.0. En dan deze vrolijke noot, Pieter André.

heerlijke plaat van John Mayer, In the Blood, zo heet deze prachtige. En we hebben allemaal meegezongen met The Les Humphries Singers Mexico, zo heette dat. En Mysterious Girl hoorde je ook van Peter André. Even terug in de tijd met de Classic 4. We gaan allemaal meedoen ook weer. Hier is Spooky. In the-

Wat een geweldige klassieker. Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water op Overzicht. En de Spice Girls, Who Do You Think You Are op Overzicht. Jazeker. Ecstasy, even terug in de tijd met deze prachtige plaat. Senses Working Overtime.

Living La Vida Loca. Inderdaad, moeten we eigenlijk altijd doen. Ricky Martin op de radio. En de Partridge Family met I Think I Love You. Je moet het wel zeker weten, zo is het nou eenmaal. Straks muziek van The Time. Eerst deze zombies. She's Not There. Well, no.

de Peppers op de radio. Ook die draaien we hier op OZ 920. Other Side zongen ze voor ons. En The Time in Jungle Love hoorde je ook inderdaad. En we gaan even terug in de tijd met Linda Ronstedt. Oh, ik geniet er nu al van. You're No Good, zo heet het.

Linda Ronstadt. Ja, de Eagles was de begeleidingsband. Je weet het, hè, van Linda Ronstadt toen ze destijds begonnen. Ja, You're No Good hoor je deze keer. Straks hoor je Berend Koenders op de radio. Ik wens je er veel plezier mee. Wat mij betreft heel graag tot morgen. Dan ben ik er weer. Hier is de muziek van Rihanna. Dat heet Man Down. Tot morgen, dag.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de War on Drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent dat enkele tientallen euro's extra per jaar. Die verhoging gebeurt stap voor stap tot 2030 via de provinciale opcenten. Volgens Overijssel zijn de extra inkomsten nodig omdat veel infrastructuur aan vervanging toe is. De provinciale staten nemen er op 1 juli een definitief besluit over. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Pioland. Tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis Laabeek in Beekendonk zijn dinsdagavond 12 mei de 4 nieuwe wethouders benoemd. Het zijn Ron van den Bergmotten en Ton van de Weideven van de PNL, Monika Slaats-Sonneveld van ABL en Nicole Otten van de werkgroep. Met de benoeming van de wethouders zijn ook de 4 vrijkomende plekken in de gemeenteraad opgevuld. Ruud Fransen voor het ABL, Willy Maas en Tel Hendricks PNL en Helge van de Heuvel de werkgroep. Dinsdagavond is een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Ton van de Weideven uit Mariahout. De heer van de Weideven is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Na 16 jaar raadslidmaatschap neemt hij afscheid van de Laabeekse gemeenteraad en gaat verder in een nieuwe rol als wethouder. Hij heeft de gave om ingewikkelde plannen in een begrijpelijke zin uit te leggen. Met zijn jaarlange ervaring in de bouw bracht hij veel praktische kennis mee naar de vergaderzaal. Naast zijn vakkennis wordt hij gewaardeerd als een echte verbinder. Zijn nuchtere houding en humor maakten hem tot een gerespecteerd raadslid. Gemeente Geemold-Bakel heeft Janne Kool aangesteld als cultuurcoach. Met deze nieuwe functie geeft zij concrete uitvoering aan het pas vastgestelde cultuurbeleid. Kool gaat een belangrijke rol spelen in het versterken van het culturele leven en het verbinden van inwoners, verenigingen en makers. Het cultuurbeleid richt zich niet alleen op kunst en cultuur, maar vooral op de bijdrage aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. De functie is bedoeld om meer samenhang te brengen in het culturele aanbod en om initiatieven te versterken en zichtbaar te maken voor alle inwoners. Dameskoor Leonardus in Beek en Donk bestaat op 6 juni 60 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op zondag 14 juni om 11 uur een eucharistieviering gehouden in de Michaëlkerk. Aansluitend worden mensen uitgenodigd voor een kopje koffie met iets lekkers, ook in de kerk. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. OSN. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Voor de nacht begint.
2: Berend Koenders.

Church onder de Milky Way en Armin van Buuren met Sunny Days. Dat waren de eerste twee en voor de nacht begint voor deze woensdag. Kunnen we gelijk even afrekenen. Dat doen we met een werkje van Pink Floyd. Money, terug te vinden op het album Dark Side of the Moon. Draai hem als singeltje hier bij dit programma, want zes albumtracks komen er nog aan. Over twee liedjes ongeveer is de eerste.

24 Hours, Sonmux was dat. Tijd voor de eerste album te werken. Het wordt er eentje van het album I'm Every Woman. Het album komt uit 2002 en de zanger is Rory Block. Talking about my man.

Valentine, Bruce Springsteen, samen met Niels Lofgren. Maar het staat wel andersom in het schermpje hier bij mij. Hey, we gaan eens even naar album van de week. The Black Keys, Who's Been Fooling You, gaan we draaien van het nieuwe album van deze band. 2026. En die heet Peaches.

Muziek van de Spandau Ballet 2. Even kijken, is het een albumtrack? Nee. Dit is gewoon een los nummer. We kennen van Without You, Harry Nielsen. Maar deze Harry die maakt ook eens deze mooie Daybreak.

The Love Generation, Bob Sinclair. Hij had een periode dat hij alleen maar hits maakte. En elke keer om de paar weken kwam hij met een nieuwe. En nu hebben we al een heel tijdje niks meer van hem gehoord. Goed. Deze meneer die komt ze nu en dan wel eens een keer voorbij. Hij heeft heel wat mooie plaatjes gemaakt. En dit staat op After Hours. Uit 1992 is dit Separate Ways. Gary Moore.

Muziek van Raccoon en Toeke Hit neemt ons mee langzaam naar een nieuwe aflevering van het Radio Nieuws en Regio Break. Want dat doen we gewoon keurig en elk uur hier bij OZR 920. Dan ben je weer op de hoogte wat er leeft bij jou in de regio. Only the Poets, hier is Jump. I'll see.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de war on drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrond. In Manege de Stap in de Mortel wordt in het weekend van 29, 30 en 31 mei een wereldboekenmarkt gehouden. Er is een grote hoeveelheid boeken van goede kwaliteit gerangschikt op onderwerp. Daarnaast zijn er ook veel legpuzzels en gezelschapsspelen te koop. De opbrengst gaat naar Mozambique, waar het wordt besteed aan het slaan van waterputten in een dorpsgemeenschap in het afgelegen binnenland. De boekenmarkt is vrijdagavond geopend van 6:30 tot 9:30 en zaterdag 30 en zondag 31 mei van 11 tot 5 uur. Tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis Laabeek in Beekenonk zijn dinsdagavond 12 mei de 4 nieuwe wethouders benoemd. Het zijn Ron van den Bergmotten en Ton van de Weideven van de PNL, Monika Slaats-Sonneveld van ABL en Nicole Otten van de werkgroep. Met de benoeming van de wethouders zijn ook de 4 vrijgekomen plekken in de gemeenteraad opgevuld. Ruud Fransen voor het ABL, Willy Maas en Tel Hendricks PNL en Helge van de Heuvel de werkgroep. De gemeente Gemelt-Bakel heeft een aantal tips op haar site gezet om van huis en tuin een oninteressante plek te maken voor ratten. Het is raadzaam om onnodige kieren en gaten te dichten, want ratten hebben maar een piepklein gaatje nodig om binnen te komen. Ze kunnen ook via een kapotte regenpijp het huis binnengaan, dus zorg ervoor dat deze wordt gerepareerd. Het voer voor dieren en huisdieren moet in afgesloten bakken worden bewaard en zet voer 's nachts niet buiten. Geef precies genoeg voer zodat er geen restjes blijven liggen. Op de gemeentelijke site staan alle tips overzichtelijk op een rij. Dameskoor Leonardus in Beekendonk bestaat op 6 juni 60 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op zondag 14 juni om 11 uur een eucharistieviering gehouden in de Michaëlkerk. Aansluitend worden mensen uitgenodigd voor een kopje koffie met iets lekkers ook in de kerk. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
5: Berend Koenders.

0: tickets anymore.
1: Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Een van de toch wel meest succesvolle werkers van Miss Montreal. Just a Flirt. En de start was van Nice Device, Cool Corona. En dan nu, John Paul Young, Love is in the Air.

Hey Jim, cocaine, running around my brain. Ja, was met die meneer ook destijds. Hij nam het nummertje op, hij vertrok en vergat even zijn gegevens achter te laten. Pas jaren na de hand heeft hij de opbrengst van dat liedje wat hij toen heeft gezongen binnen kunnen harken. Hier is Ricky Lee Jones van het album Ricky Lee Jones uit 1979. Hier is Night Train.

Lou Rawls, uit de periode dat hij nogal drukdoende was met de Philadelphia International Soul Sound. Lady Love hoorden we. Hij was eigenlijk een jazzmeneer en ging naderhand nog een paar jazz-cd's maken. Wij gaan naar een albumtrack en dat wordt er eentje van Kenny Rogers. Terug te vinden op het album Daytime Friends, The Very Best of Kenny Rogers uit 1993. Het titelwerkje is precies zo, Daytime Friends. Working.

Mama People, Missy Elliott. Neemt ons mee naar het bandje dat we kennen onder andere van Nights in White Set. Dan heb ik het over de Moody Blues. Ze maakten ook uptempo liedjes zoals deze. The Story in Your Eyes.

En met deze Eddy Grant gaan we introduceren de laatste albumtrack voor vandaag. Een dame die, laat maar zeggen, behoort tot de goedinnen van de wereld. The Best of Aretha Franklin. Het kwam uit in 1984, het album. En daarop is dit nummer terug te vinden. Dr. Feelgood.

Hold My Hand van Jess Glynne. Hey, we zitten aan het eind van de radioshow. We hebben een mededeling dat de zomer eraan komt. En dan in het liedje van Rob ten Nijs. Twee versies van, de studioversie. Maar deze is gewoon de beste en de mooiste. Ik snap niet waarom dat hij niet regelmatig voorbij komt hier bij OSR 920. We zullen eens spreken met de directie. Hey, bedankt voor luisteren. Graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrond. Dameskoor Leonardus in Beek en Donk bestaat op 6 juni 60 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op zondag 14 juni om 11 uur een eucharistieviering gehouden in de Michaëlkerk. Aansluitend worden mensen uitgenodigd voor een kopje koffie met iets lekkers, ook in de kerk. Tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis Laabeek in Beek en Donk zijn dinsdagavond 12 mei de 4 nieuwe wethouders benoemd. Het zijn Ron van den Bergmotten en Ton van de Weideven van de PNL, Monika Slaats-Sonneveld van ABL en Nicole Otten van de werkgroep. Met de benoeming van de wethouders zijn ook de 4 vrijgekomen plekken in de gemeenteraad opgevuld. Ruud Fransen voor het ABL, Willy Maas en Tel Hendricks PNL en Helge van de Heuvel de werkgroep. Bij kampeerplaats Krooi in Adrichter wordt zondag 17 mei in samenwerking met kampeerverhuurbedrijf Zuid een open dag gehouden. De dag staat in het teken van kamperen en alles wat erbij komt kijken. Daarnaast wordt deze dag een veiling gehouden waarvan de opbrengst gaat naar Samensterk voor Nieren van het Radboud UMC in Nijmegen. De winnaar van de veiling gaat een week op vakantie met de camper. Open dag wordt gehouden op het adres Jonker Karellaan 3 en duurt van 11 tot 4 uur. Gemeente Gemert-Bakel heeft Janne Kool aangesteld als cultuurcoach. Met deze nieuwe functie geeft zij concrete uitvoering aan het pas vastgestelde cultuurbeleid. Kool gaat een belangrijke rol spelen in het versterken van het culturele leven en het verbinden van inwoners, verenigingen en makers. Het cultuurbeleid richt zich niet alleen op kunst en cultuur, maar vooral op de bijdrage aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. De functie is bedoeld om meer samenhang te brengen in het culturele aanbod en om initiatieven te versterken en zichtbaar te maken voor alle inwoners. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelsbakel op Omroep Peelrond. Dameskoor Leonardus in Beek en Donk bestaat op 6 juni 60 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op zondag 14 juni om 11 uur een eucharistieviering gehouden in de Michaëlkerk. Aansluitend worden mensen uitgenodigd voor een kopje koffie met iets lekkers ook in de kerk. Gemeente Gemelsbakel heeft Janne Kool aangesteld als cultuurcoach. Met deze nieuwe functie geeft zij concrete uitvoering aan het pas vastgestelde cultuurbeleid. Kolen gaat een belangrijke rol spelen in het versterken van het culturele leven en het verbinden van inwoners, verenigingen en makers. Het cultuurbeleid richt zich niet alleen op kunst en cultuur, maar vooral op de bijdrage aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. De functie is bedoeld om meer samenhang te brengen in het culturele aanbod en om initiatieven te versterken en zichtbaar te maken voor alle inwoners. Tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis Laabeek in Beek en Donk zijn dinsdagavond 12 mei de 4 nieuwe wethouders benoemd. Het zijn Ron van den Bergmotten en Ton van de Weideven van de PNL, Monika Slaats-Sonneveld van ABL en Nicole Otten van de werkgroep. Met de benoeming van de wethouders zijn ook de 4 vrijgekomen plekken in de gemeenteraad opgevuld. Ruud Fransen voor het ABL, Willy Maas en Tel Hendricks PNL en Helge van de Heuvel de werkgroep. De gemeente Gemelsbakel heeft een aantal tips op haar site gezet om van huis en tuin een oninteressante plek te maken voor ratten. Het is raadzaam om onnodige kieren en gaten te dichten, want ratten hebben maar een piepklein gaatje nodig om binnen te komen. Ze kunnen ook via een kapotte regenpijp het huis binnengaan, dus zorg ervoor dat deze wordt gerepareerd. Het voer voor dieren en huisdieren moet in afgesloten bakken worden bewaard en zet voer 's nachts niet buiten. Geef precies genoeg voer zodat er geen restjes blijven liggen. Op de gemeentelijke site staan alle tips overzichtelijk op een rij. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelsbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Hits up.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemelt-Bakel heeft een aantal tips op haar site gezet om van huis en tuin een oninteressante plek te maken voor ratten. Het is raadzaam om onnodige kieren en gaten te dichten, want ratten hebben maar een piepklein gaatje nodig om binnen te komen. Ze kunnen ook via een kapotte regenpijp het huis binnengaan, dus zorg ervoor dat deze wordt gerepareerd. Het voer voor dieren en huisdieren moet in afgesloten bakken worden bewaard en zet voer 's nachts niet buiten. Geef precies genoeg voer zodat er geen restjes blijven liggen. Op de gemeentelijke site staan alle tips overzichtelijk